0: Muwonye omuliro ogutazikira, abantu bonna batwale mu ggulu, naddala abasinga okwetaaga okusaasira.
1: Ekyamagero ekyokubiri, Yesu afuula amazzi evviini ku mbaga y'e Kaana. Nyaffe Maria ye muwolereza waffe. Tewali kyasaba Yesu ekitatuukirira. Ng'okusaba kwe okwawaliriza Yesu okufuula amazzi evviini e Kaana, newankubadde ng'obudde bwe obw'okweyoleka abantu bwali tibunnatuuka. Nyaffe, tusabire eri Yesu ennema ze twetaaga okukola byonna by'atusaba mu bulamu bwaffe, okubeera ab'ekisa n'okukuumanga ekitiibwa kya bannaffe. Twebuulirenga ku kyamagero kino nga tusoma mu Yowaana omutwe ogw'okubiri, olunyiriri olw'okusatu okutuuka ku lw'okutaano.

Ampulirizanga bulijjo nkulamusizaako nnyo eyo na gy'osinziira okuba nti owuliriza 94 katonze nnya Radio Ekereziya Radio Sapiensia. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okuba nti gye muli ku Radio Ekereziya Radio Sapiensia. Mwebale kuba nti muza mu bitundu eby'enjawulo. Akadde kano kabaka pulogulaamu ensulo y'ebyemizannyo, ne nkugamba nti amawulire agavaako wano awaka, amawulire agavaako ebula ogwanga, ne nteekateeka endala toto byonna ofuna bulungi kasita oba nti oli ku Radio Ekereziya Radio Sapiensia. Mwebale nnyo, mwebale ddala okuba nti muli Radio Ekereziya Radio Sapiensia. Mwebale kuba nti muza mu bitundu eby'enjawulo.